0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 2 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 3 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: leuke gasten
1: en een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van
1: 4 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar hadden net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: De WOS Dagstart. Oh, vroeg uit de weer.
1: En op weg naar je werk.

0: start.
1: Fris wakker.
0: Dit is de WOS Dagstart.
2: Voor uitgeslapen types.
0: De WOS Dagstart.
2: Voor vroege

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 6 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde het net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De WOS Dagstart.

Davina Michel bij de WOS en Skyward. Goedemorgen, het is maandag vandaag, na het weekend, 7 september op de kalender. En als je denkt, normaal gesproken hoor ik op dit uur toch helemaal niemand bij de WOS. Dat klopt, maar het heeft allemaal een reden. Ik ben Jeroen, normaal gesproken hoor je me tijdens de lunch. Maar ik neem je eventjes een uurtje mee, zo richting zometeen 7 uur. Want de nieuwe ochtendshow gaat dan van start, Wakker met Tim en Luc. En ja, weet je, die jongens moeten we natuurlijk even goed onthalen. En het is je allemaal nog spiksplinternieuw in het nieuwe studio onderkomen van de WOS. Maar goed, het mag natuurlijk aan niets ontbreken. Dus in het komend uur ga ik ervoor zorgen dat alles hier spik en span is. Zet ik alvast wat lekkere platen klaar. En dan hoor je zo meteen vanaf 7 uur de gloednieuwe ochtendshow Wakker met Tim en Luc. Dit zijn One Republic en Timbaland. Want ook die hoor je hier op deze maandagochtend. Dit is Apologize. I'm holding

De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch. Je belegt de boterham met veel hits voor de lekkere trek. Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: Dit is WOS Verkeer. In Honselersdijk begint op maandag 7 september groot onderhoud aan de Dijkweg en Hofstraat, tussen de Strijplaan en de Veilingweg. Tot en met vrijdag 11 september zijn de Dijkweg en Hofstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden omgeleid via de gele omleidingsborden. Fietsers kunnen via een aangegeven route langs de werkzaamheden. Tussen 7 uur 's ochtends en 5 uur 's middags helpen verkeersregelaars het verkeer op weg. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Bus 456 rijdt tijdens de werkzaamheden via de Burgemeester Elzenweg. De bushaltes Nederhof en Strijplaan vervallen tijdelijk. De N211 Wipolderlaan is van vrijdag 4 september 8 uur 's avonds tot maandag 7 september 4 uur 's nachts afgesloten tussen de Erasmusweg in Den Haag en de A4. Verkeer wordt omgeleid. Hou rekening met extra drukte en reistijd. Ook de Wateringveldseweg is afgesloten tussen de N211 en de rotonde bij Renewi. Deze afsluiting begint op donderdag 3 september 8 uur 's avonds en duurt tot maandag 7 september 4 uur 's nachts. Check voor je vertrek de actuele verkeersinformatie en pas je route zo nodig aan. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
1: WOS.

Lost on You van LP hoorde je bij de WOS. Daarvoor Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe. Nou, dat is sowieso een goed motto voor deze maandagochtend. Mocht je weer aan de slag gaan, zo na het weekend. Doe het voorzichtig, Izan, ook onderweg. En zeker ook richting de gloednieuwe ochtendshow die je gaat horen zometeen vanaf 7 uur. Want Tim en Luc die gaan er ook voor zorgen dat je niet alleen lekker wakker wordt, maar ook energiek wakker wordt. Ja, en dan is dat gaspedaaltje soms net even te uitnodigend. Ga ik me voor kunnen stellen. Maar alles onder het mom, Drive Safe in ieder geval. Dit is muziek van Lenny Kravitz op deze maandagmorgen bij de radio op de WOS. Dit is Are You Gonna Go?

0: eens lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims hoorde je hier op de WOS op deze maandagochtend. 7 september op de kalender, onderweg naar de gloednieuwe ochtendshow. Wakker met Tim en Luc, die je gaat horen iedere werkdag zometeen vanaf 7 uur. Maar niet alleen gaat horen hier op de radio, ook gaat zien bij de WOS op tv. Want zometeen vanaf 7 uur zijn ze dus niet alleen te horen, maar zie je ze ook. Dus ze zitten al, volgens mij heb ik ze net binnen zien komen via de achteringang. Ja, want hoort is fancy voor de deur natuurlijk. Maar zitten ze nu in de visagie en wordt het zometeen om 7 uur ook live uitgezonden bij de WOS op tv. Want iedere werkdag ga je ze horen en zien. En ook natuurlijk via de socials kun je ze checken. Dus zorg ervoor dat je dat ook allemaal meekrijgt. Via @WOS Media bijvoorbeeld of @WOS Radio. Het is maandag 7 september. Goedemorgen. Christopher Cross is dit. All right.

De maandagochtend van de WOS met Shanna Spyro en Material Lover, de voor Gucci en Kimbra, Somebody That I Used To Know. Ja, normaal gesproken hoor je hier gewoon non-stop de lekkerste muziek tijdens de dagstart van de WOS. Maar goed, ik ben alvast even de studio ingedoken om het voor de jongens zometeen vanaf 7 uur zo aangenaam mogelijk te maken. Ik trek nog even een stofzuigertje zo door het pand heen hier. Tenminste door het pand, dat is immens, het WHC in Naaldwijk. Nee, de studio, die voorzie ik zo nog even van een klein stofzuigertje. Doe nog even een doekje eroverheen. De jongens die zijn volgens mij net uit de maquillage. En over, nou, pak een beet een goede 10 minuten ga je ze horen hier bij de WOS. Wakker met Tim en Luc, de gloednieuwe ochtendshow. Ik ga je daar ontzettend veel plezier mee wensen. Maar niet voordat ik die jongens natuurlijk ook ontzettend veel plezier ga wensen. Ga er wat moois van maken, mannen. Zometeen hier vanaf 7 uur. Je gaat ze horen bij de WOS op de radio en zien bij de WOS op tv. De gloednieuwe ochtendshow. Wakker met Tim en Luc. Zometeen om 7 uur.

0: Dit is de WOS Agenda. Op vrijdag 11 september brengt Comedy Tunes een avond vol snelle, absurde humor door stand-up comedians naar Theater Koningshof in Maassluis. Wouter Monde, Ronald Smink en Tim Hartog maken je gegarandeerd aan het lachen. Tijdens de Nationale Monumentendag zet er maar liefst 48 Westlandse monumenten op zaterdag 12 en zondag 13 september de deuren wijd open. De locaties en het programma zijn te vinden op de website van Stichting Monumentaal Westland. Op zaterdag 12 september is de Ontmoetingskerk in Naaldwijk een creatief paradijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Ontdek de magie van dans, muziek, theater en beeldende kunst, met als afsluiting een leuke circus-theatervoorstelling. Cabaretier Jan Beuving is op woensdag 16 september terug in de Naald met zijn programma Dekpunt. Verwacht een avond vol scherpe observaties, poëtische liedteksten en een unieke combinatie van wiskundige logica en theaterwarmte.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: De radicaal-rechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt met 44%.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Morgen, de regio is wakker. Nu jij nog.

0: Dames en heren, een hele goede morgen en welkom bij Wakker met Tim en Luc, de nieuwe ochtendshow van de WOS. Yes, dames en heren, ben je onderweg? Zit je al in de bus? Word je net wakker, vol energie? Of heb je net even dat extra bakje nodig?
1: Juist.
0: Wij zijn hier elke ochtend om jouw goede ochtend in te leiden. Dus Luc, laten we verder gaan naar de eerste track.
1: Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Dames en heren, als je luistert, zijn jullie ready? Want we gaan starten met het eerste nummertje.
0: Woep woep.

0: Oh, wat een lekker plaatje.
1: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag. De lekkerste muziek en positieve energie. WOS.
0: Ja, dames en heren, een hele goede morgen. Hey Tim, ik heb even een vraag aan jou. Hoe was jouw weekend?
2: Mijn weekend was goed. We hebben lekker setjes opgebouwd. We hadden een dikke party aan de Ibiza aan de Lee in de Lier. Dat was super gaaf.
0: Ja, die was wel gaaf.
2: Dat was leuk.
0: En jou? En we zijn hier niet alleen in de studio. We hebben hier een paar vroege ochtendmensen die ook in de studio zijn. Dames en heren, laat je even horen. Juist. Nou, die komen ons even supporten in deze eerste ochtendshow. Dank jullie wel. Gezellig dat jullie er zijn. Dadelijk hebben we nog een gast. Maar wie dat is, hou ik voor nu nog even geheim. Die komt rond 8 uur. En Tim, hoe was jouw ochtend vandaag?
2: Mijn ochtend was lekker. We zijn wat eerder begonnen dan normaal. We waren hier lekker vroeg. Om 17:15 waren we hier al in de studio. Ja. Even voelen, even de zenuwen even afblazen hier zo. Voordat
0: toen dachten
2: we, beginnen.
0: We zijn de eerste, maar Rob was er ook al lekker. Dus we waren niet alleen. Heerlijk. Ja, ik zou zeggen voor iedereen die ook net wakker is, hebben we bij het volgende plaatje goede energie klaarstaan. Dus ik zeg, laten we die maar even gaan draaien dan.
2: Ja, en niet te vergeten, hè, want hier in de studio kan je gewoon lekker langskomen. Lekker aankloppen, lekker zwaaien. Wil je wat zeggen? Kom gewoon lekker langs. Dan gaan we nu naar het volgende plaatje.
0: Let's go.
2: Genoeg geluld. Let's go.

0: Yes, we gaan zo een lekker gebakje weggeven, dames en heren. Dus blijf luisteren wie dat gebakje krijgt, dan ga je dat zo horen.
1: Tot 10 uur. Wakker met Tim en Lex.

0: Album. Op jezelf.
1: Ja, blijf luisteren voor wie het gebakje krijgt.

0: aan de telefoon.
1: Nou, dames en heren. Deze persoon hangt aan de telefoon, want die heeft gebeld. Want die wil graag een gebakkie bij zijn bakkie. Dus ik denk dat we maar even gaan overschakelen.
2: Ja, met wie hebben we het genoegen, Luc?
1: Hey Ray, goedemorgen.
2: Horen we hem?
1: Even kijken of we hem horen. Ik hoor hem nu niet.
2: Ik hoor hem ook nog niet.
1: Nee?
2: Nou, dan moeten wij het hier nog even uit gaan zoeken hoe het allemaal werkt.
1: Ja, ik weet niet. Ik hoor hem nu inderdaad niet.
2: Nee, ik hoor hem ook niet. Maar we gaan wel even door naar een nieuw plaatje, zoeken we het uit. Ja. Dan houden we je zo op de hoogte.
1: Oké.
3: Morgen. De regio is wakker. Helemaal goud.
4: Nu jij nog.
3: Wakker. Met Tim en Luc.

0: lekkere gebakje hebt gewonnen. Oh, yeah. Maar eerst nog een nieuw plaatje.
1: Morgen. De regio is wakker. Helemaal goud.
2: Nu jij nog.
1: Wakker.
2: Met Tim en Luc.

0: Yes, oké. Okay. Volgens mij is het ons gelukt.
1: Ja, we gaan het nog een keer doen. Oké. Okay. Nou, schrijf maar open, Tim.
0: Even kijken. Ja,
2: hey,
0: ik hoor wat.
1: Ray,
2: hoi,
1: goedemorgen.
2: Hoi, mij.
0: Ja, goedemorgen. Ja, we hebben hem aan de lijn. Ray, we mogen jou feliciteren, want jij bent de allereerste beller naar de studio en de eerste ochtendshow. Ray, hoe ben jij opgestaan vanochtend?
2: Ja, ik was nog een beetje brakjes van gisteren. Ja. Gisteren hebben we een gezellige barbecue gehad.
0: Ja,
2: maar vol zin weer om lekker even te gaan werken vandaag.
0: Maar toch dacht jij, ik heb zin in dat gebakje, dus ik ga bellen.
2: Jezus, zeker weten. Ik dacht, ik zag het voorbij komen op de Insta en toen dacht ik, die moet ik hebben.
0: Juist. Hey, we hebben even een paar vragen voor je, want wat ga jij vandaag doen?
2: Ik ben vandaag bezig. Ik werk bij Ik Outfitterbouw. En ja. Ik ga vandaag bij Rijkswaan gaan we verbouwing gaan we doen.
0: Oh, leuk. En waar ben jij dan het beste in je werk?
2: Oeh, dat is lastig, hè?
0: Ik kan ook gewoon een heel gezellig praatje hebben.
2: Nou ja, op zich gaat het ook wel lekker vlot te babbel. Dat zit er wel in. Ik denk in het netjes afwerken dat uiteindelijk allemaal één geheel is en mooi is.
0: Juist, mega. En wat doen jullie altijd bij de koffie?
2: Wij doen bij de koffie vaak even een koekje, inderdaad.
0: Ja?
2: En
0: Hebben jullie wel zeg maar van die gekke gesprekken? Want ja, soms zit iedereen op zijn telefoon. Maar af en toe hebben we natuurlijk ook wel leuke gesprekken.
2: Tuurlijk. Je werkt in de bouw, dus dan heb je altijd wel leuke gesprekken natuurlijk.
0: Ja, een beetje over het weekend en zo.
2: Juist, over het weekend, mooie dingen, leuke dingen.
0: Hey Tim, ik denk dat jij maar eens even Ray heel blij mag gaan maken vandaag.
3: Ja, want Ray, jij hebt namelijk dat gebakje gewonnen voor jouw zaak. Dus,
2: ja hoor.
3: Ja. Hey, applaus allemaal. Hoppa. Dat is denk ik inderdaad wel lekker. Luc, leg even uit wat er nu gaat gebeuren. Hoe krijgt hij dat in ontvangst?
0: Nou, Ray, kijk. Wij hebben hier een lekker gebakje voor jou klaarstaan. Wij zitten in de studio bij het World Horti Center. Daar komt het gebakje naartoe. Dus jij mag even zeggen tegen je werk van ik moet er even tussenuit, want ik ga dat gebakje hier ophalen. Ja. En wij houden heel even contact. Want ja, misschien ben jij heel druk bezig nu. Dan hou je het gebakje even over een uurtje op. Maar dan hij staat hier in ieder geval voor je klaar. Houden wij even contact en dan breng jij daar dat lekkere gebakje bij de pauze.
2: Dat is mooi. Helemaal goud, man, hè?
0: Oké.
2: Ik ga ervan genieten.
3: Nou, super, hé. Bedankt. En maak er een mooie dag van. En tot zo.
2: Ja, dankjewel, jongens. Jullie goede uitzending.
3: Later. Yo.

0: En als jij dat ook wil, ga dan gewoon even naar de Instagram of de WOS-website. Dan kan je ook zo'n heerlijk gebakje winnen.
1: Dreigende wolkenluchten, een wit landschap of een schitterende regenboog. Het weer levert altijd mooie plaatjes op. Daarom zijn wij benieuwd naar jouw plaatjes. Wil je jouw weerfoto terugzien in de uitzendingen van het WOS Nieuws? Mail dan naar weerfoto@wos.nl met je naam en woonplaats. En wie weet zie je jouw weerfoto terug op WOS TV.
0: Ja, sorry dames en heren, ik zat nog even lekker aan mijn croissantje. Volgens mij hoorde je dat ook op de radio, maar ze zijn lekker.

Oké, yes, dames en heren. Het is nu tijd voor de Release Radar. En dat betekent dat wij op Spotify de nieuwste hits... dus deze is dit weekend uitgekomen van David Guetta en Artbat. En het is een remix van Somebody You Used To Know. Ja? Oké, let's go. Dan gaan we nu die afspelen. Release Radar.

Oh, wat lekker zeg, dames en heren. Hey, voor de mensen die ook denken van... joh, hey, dit was echt een lekker plaatje. Wij hebben op Spotify hebben wij een eigen WOS ochtendshow playlist gemaakt. Die heet Release Radar WOS Wakker met Tim en Luc. Voor alle nummers die wij draaien in de Release Radar. Zo kan jij hem lekker terugvinden. En we hebben nog meer playlisten gemaakt, ook voor Talent Friday. En gewoon een general playlist voor Wakker met Tim en Luc. Als je die lekker wil luisteren, kan je die opzoeken op Spotify. En dan brengen wij jou heerlijke muziek, nieuwe muziek en een lekkere start van je ochtend. Dames en heren, als jullie luisteren, gezellig. Want dit is ook voor ons de eerste dag en wij hebben er echt mega veel zin in. Hopelijk zijn jullie alvast lekker bezig, ben je lekker wakker geworden en ben je nu lekker aan het luisteren. Yes, en nu door met Bruno Mars.

0: naast me ligt.
1: Hey Tim, ben je ooit wel eens wakker geworden op een plaatsdelict?
2: Nou, nee.
1: Nee? Nou, dat je echt zomaar zo dronken bent geweest dat je gewoon ergens wakker werd en dat je dacht van...
2: Nee, ik ben eigenlijk niet echt zo'n drinker of zo.
1: Nee?
2: Ik denk niet... Ik kan me niet echt herinneren waar ik toen wakker... Misschien dat jij dat beter kan herinneren van mij, maar...
1: Ja, ik heb geen idee. Ik heb wel eens dat ik zeg maar een keer in een ander bed wakker ben geworden. Stel, neem even oma en opa's bed, hè. Dat ik daar dan wakker word en dat ik dan denk van, waar ben ik, weet je wel? Dat moment.
2: Oh ja.
1: Nou, als je dat een keer gehad hebt, dames en heren. We werken nog even aan een WhatsApp-nummer. Zodat iedereen lekker kan intunen en lekker zijn verhalen kan delen, kan bellen en spraakmemo's kan sturen. Maar dat komt eraan. Voor nu moet je even luisteren naar Tim en onze verhaal. Tim en mijn verhalen. Maar, ja.
3: Tim en Luc. Ja, brothers. Zet je ochtend aan.
4: Lekkere muziek.
3: Leuke gasten.
4: En een flinke dosis ochtendenergie.
3: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
4: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
3: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
4: Wakker.
3: Met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: We ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Door Al Megens met het NOS Journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
5: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, populistische Bündnis Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
4: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
6: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
4: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Morgen, de regio is wakker. Nu jij nog. Daar gaan we weer. Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: let's talk about you. Okay, we need to stop me up.
1: Ja, dus dat, dames en heren. Maar in ieder geval, volgens mij heeft iedereen een lekker weekend gehad. We gaan door naar de volgende plaat. Ik ken deze niet, want ja, wij zijn natuurlijk een nieuwe generatie. Maar in ieder geval, we hebben hier van jong tot oud alles wat wils. Zometeen de tip van Flip hier op de WOS Ochtendshow. Wakker worden met Tim en Luc.

0: Nou, als je een beetje van dans houdt, dan is dit wel een goede plaat.
1: Zeker.
2: Flipper die Flop. Tijd voor de tip van Flip.
0: Yes. Hey, welkom bij dit programma Tip van Flip. Dames en heren, wij doen een tippie elke dag. Leuk om even naar te luisteren. Hey Tim, ik begin met de eerste tip. Heb je wel eens last van slappe planten?
1: Ja, we hebben een hele mooie strelitzia staan thuis.
0: Ja.
1: Die hangt af en toe wel slap, ja.
0: Ja. Maar geef je dat ding ook water, of niet?
1: Ja, elke week.
0: Daar hebben we nog geen takenverdeling in gemaakt. Het is zomaar even een beetje water geven hier en best.
1: Ja, dat klopt.
0: Hey, maar dames en heren, voor de eerste tip van vandaag. Ik lees je uit een boekje handige tips. Daar staat onze eerste tip in. In plaats van te shinen hangen de bladeren van je planten er maar slapjes bij in de zomer. Een logisch gevolg van de hitte natuurlijk. Maar hier komt de tip. Geef de planten in de avond water en niet overdag. Dan verdampt het water niet direct en kunnen de wortels het vocht beter opnemen. Voor extra hulp kan je wat ijsblokjes op de aarde leggen. Die smelten langzaam en geven een geleidelijke waterafgifte.
1: Zo, dit heb ik echt nog nooit gehoord. Misschien kunnen we wat tuiners op de app of in de WOS kunnen we even misschien...
0: Nou ja, we hebben hier wat, wat mensen met kennis in de regio. Dus 100%. Dames en heren, zeg vooral als dit boek het niet waar heeft. Maar wij denken in ieder geval dat dit een goede tip is. Ik ga er alvast mee beginnen vanavond.
1: Oké. Okay.
0: Dames en heren, succes met de slappe planten. En hier komt de volgende track.
1: Yo!
2: WOS! WOS!

steeds wel grappig, want we krijgen ook allemaal appjes binnen. En ja, normaal staan we natuurlijk altijd gewoon voor het publiek. Maar ja, nu is hier eigenlijk helemaal niemand aanwezig. Maar we krijgen leuke appjes binnen, dus dankjewel.

0: is jouw kickstart.
1: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag.
0: Op de WOS.
1: 87.6 FM.
2: Dit is WOS.
3: Dit is de WOS.

0: Oké, dames en heren, we krijgen eerst de commercials. En dan gaan we het verder naar het nieuws.
1: Paradijs. Easy listening. Met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS.
0: Oké, en vanaf hier live in de studio gaan we het nieuws doen. Stefan van der Meer.
2: Goedemorgen.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zo nog bij de commercials.
1: Je regio. De
4: WOS.
1: Nieuwsupdate.
5: Goedemorgen. Westland heeft inmiddels 180 kabelgoten in stoepen laten aanleggen voor het opladen van elektrische auto's. Inwoners zonder eigen oprit kunnen daarvoor toestemming vragen bij de gemeente. Per 1 juli waren nog 45 vragen in behandeling. Sinds de start van de regeling in 2022 zijn 342 aanvragen gedaan. Daarvan gingen er 117 niet door, bijvoorbeeld omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden. De gemeente heeft de regels inmiddels aangepast, onder meer voor de aanlegkosten, verkeersveiligheid en situaties met groenstroken. Een feest in een achtertuin aan de Madeweg is zaterdagnacht ontruimd vanwege een penetrante lucht. Meer dan 50 mensen verlieten de tuin nadat ze last kregen van hun luchtwegen. Ook op andere plekken in de omgeving was de lucht te ruiken. De brandweer ontdekte dat de geur afkomstig was van twee vernevelaars in een nabijgelegen kas. Door de weersomstandigheden verspreidde de nevel zich over de omgeving. De aanwezigen mochten later naar huis. En sportkorfbalclub Ondo heeft de Westlandse derby tegen Valto gewonnen. De ploeg uit Schravenzanden versloeg Valto afgelopen zaterdag in de Lier met 13-12. Voor Ondo was het de eerste wedstrijd ooit in de ereklasse. De derby leefde vooraf al volop. Veel supporters uit Schravenzanden reisden mee naar de Lier en zorgden met vlaggen, fakkels en vuurwerk voor sfeer. Op het veld bleef het spannend tot de laatste aanval, maar Ondo hield stand en pakte de overwinning. En dan heb ik ook nog het weer. Het is warm en vrij zonnig. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt ongeveer 24 graden. Vanavond blijft het nog zacht en meest droog. Vannacht koelt het af naar ongeveer 17 graden. Morgen slaat het weer om. Er is meer bewolking, er zijn perioden met regen en de zuidwestenwind trekt aan.
0: Oh, lekker Stefan, dankjewel. Hey, dus vandaag nog even lekker het zonnetje en morgen kunnen we maar beter binnen blijven dus.
5: Nou ja, jullie zitten sowieso binnen volgens mij. Maar,
0: ja, wij zitten hier lekker in de airco, prima.
5: Nee, ik zou vandaag nog even lekker genieten als je kan naar het strand. En morgen, ga maar lekker weer aan het werk dan.
0: Juist, oké, nou dan gaan we dat doen. Hey, speciaal voor die lekkere ochtendenergie hebben we hier een heerlijk plaatje klaarstaan.
6: Ja, en knallen!
0: Knallen!

ZOS. Zoele zomer. Verkoelende hits. Op 87.6. De WOS.

Nou, dames en heren, je hebt het net gehoord van Stefan. Vandaag nog even lekker het zonnetje meepakken en morgen weer regen. Dus geniet nog even van dit lekker zomerse plaatje. Doe nog even een dansje hier op de ochtend. En

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste pakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
5: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
4: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
6: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
4: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Morgen! De regio is wakker! Nu jij nog! Daar gaan we weer! Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: kijken, hey, hoe gaat het, hoe was het? En zo eigenlijk een beetje info van een ondernemer hier in de regio. Maar eerst, hoe was jouw weekend?
1: Ja, we hebben best een druk weekend gehad, ongeacht het, de feestweek natuurlijk wel het hoogtepunt is van het jaar qua drukte. Hadden we dit weekend groep druktes weer. En we hadden ook gisteren hadden we Comedy Café Festival. Ja. Elke laatste zondag van de maand in de donkere maanden, zeg maar vanaf de begin van september mee, hebben wij Comedy Café. Dan komen er 5, 6, 7 comedians bij ons optreden in de Slim. Allemaal zo'n 10, 12 minuten. En dat zijn comedians die beginnen. Of comedians die al jarenlang meelopen in het vak.
0: Ja, en heb je dan een naam ertussen zitten die iedereen moet kennen, zeg maar?
1: Ja, we hebben er wel eens een paar van. We hebben ook 2 keer al iemand van de Lama's gehad.
0: Oh ja.
1: Ze hebben ook sommigen die hebben hun eigen show. Dus dat is superleuk, want die doen een beetje de onervaren comedians op sleeptouw nemen en een beetje uitleggen de kneepjes van het vak.
0: Ja.
1: Dus dat is hartstikke leuk. We hebben gisteren dus het Comedy Café Festival, 4 podia, dus 3 podia in de Naald en eentje bij ons in de Slimmerik. 160 bezoekers, dus was uitverkocht.
0: Leuk.
1: En daarna hadden we nog een borrel met iedereen bij de Slimmerik op het terras. Dus dat was superleuk.
0: Gezellig, dus moest jij nog even 2 keer schudden met je hoofd vanochtend of ging dat wel?
1: Ja, dat viel mee. Ik was eigenlijk op zich, had ik eigenlijk een rustig weekend voor mijzelf, want ik was vrij, ik was uitgeroost.
0: Oh, ja, ja.
1: Dus ik kon even alle laatste dingetjes van de feestweek opruimen, wegbrengen, et cetera.
0: Oh ja, lekker. Ja, ook dat weer afgehandeld. Ja. Hey, maar Sven, zou je ons eens even mee kunnen nemen in de organisatie van zo'n feestweek? Want iedereen die komt daar lekker een biertje drinken. Als het niet regent, dan komen ze massaal op die tent af. Hoe is dat achter de schermen?
1: Ja, dus iedereen denkt altijd van de feestweek, zo, dan maak je lange dagen. Maar daar gaat ook al heel wat vooraf.
0: Ja.
1: Dus de vergunningsaanvraag begint al heel snel. Je gaat al samen, dan met mijn vriendin en compagnon Tiffany zit ik vaak samen. Van joh, wat gaan we dit jaar doen? Hoe zullen we nou een tent neerzetten? Of doen we geweldige tent, geen tent? En dat is al maanden van tevoren ben je daarmee bezig. En dat is, dat hangt gewoon een hele hoop. Factoren komen erbij kijken om een feestweek succesvol te maken of niet.
0: Ja, en ik was er vrijdag zelf bij. Toen was het zeg maar lekker droog. Dus het was zeg maar ook lekker druk. Was zeg maar voor jullie vrijdag ook zeg maar de drukste en meest succesvolle avond?
1: Ja, vrijdag is eigenlijk altijd al de klap op de vuurpijl.
0: Ja.
1: De drukte, de mensen, de gezelligheid. En het is altijd gewoon een hele leuke dag. Het begint altijd wel wat eerder dan de rest van de dagen. Of dan de woensdag en de donderdag. Die veel bedrijven hebben, die komen borrelen. Met de zaak komen ze borrelen bij ons.
0: Oh,
1: dus
0: ja,
1: dat is altijd superleuk. En
0: ja,
1: dan
0: is echt een hele volle dag dan die vrijdag.
1: Ja, zeker weten. Ja.
0: En die andere dagen met zeg maar die regen, hebben jullie daar nog echt wat van gemerkt?
1: Ja, tuurlijk. Dat donderdagavond was het even niet normaal wat er aan regen naar beneden kon vallen. En dan heb je ook nauw contact met de veiligheidscoördinator, met de gemeente. De veiligheidscoördinator heeft contact met de KNMI over wat voor wind gaat er komen. Zijn er onweersbuien? Dus ja, stressvol overleggen van jongens, wat gaan we doen? Gaat het goed komen? En dan, dus de veiligheid van de bezoekers staat natuurlijk voorop. Dat is makkelijk zat.
0: Ja, zeker weten. Nou ja, jullie hadden een tent, dus je stond gelukkig droog onder de tent. Ja. Dat was top. Hey, en is er dit jaar nog echt iets zeg maar misgegaan wat jullie achteraf misschien nog wel een beetje om kunnen lachen?
1: Nou ja, lachen. Ik weet niet of we erop kunnen lachen. Maar het is, je moet het zo zien dat er heel veel mensen naar Alta komen.
0: Ja.
1: En ook af en toe, jammer genoeg, heel veel mensen van buitenaf.
0: Ja.
1: En dat maakt het voor ons als organisatie lastig om op een gegeven moment te zeggen, joh, Naaldwijk is vol. We gooien de sluizen, zeg maar, wij werken met sluizen.
0: Ja.
1: Het soort toegangspoorten wordt om het evenemententerrein te betreden overal. En dan is het altijd lastig om te zeggen, ja, we gooien hem dicht. Want het is gewoon nu te druk. Maar ja, er staat er ook wel eens mensen bij de poort die gewoon of ondernemer of bewoner zijn van het terrein.
0: Ja.
1: Dus ja, maar de beveiliging weet dat niet. En wij als ondernemers kennen die mensen natuurlijk allemaal.
0: Nee, ja, precies. En dan moet je die af en toe afstaan. Maar ja, die mensen horen er eigenlijk bij. Maar
1: ja,
0: die kan je toch helaas niet
1: meer. Of die willen gewoon naar huis, of die willen naar hun werk, of die willen naar een hotel.
0: Ja.
1: Dus ja, dan moeten we dit jaar, of het komend jaar, moeten we dat gewoon goed oplossen met bezoekerspassen, et cetera.
0: Ja.
1: Want ja, dat is hartstikke lullig dat jij een hotel ergens boekt en je kan niet naar het hotel toe omdat het een evenement is.
0: Inderdaad. Hey, en wat was voor jou persoonlijk het mooiste moment van de feestweek?
1: Nou, dat was eigenlijk donderdagavond, dat de regen stopte. Ja. En dat het binnen 10 minuten weer vol stond.
0: Zo, ja.
1: Dat mensen allemaal weer terugkwamen.
0: Iedereen zat zo op die weer-app te kijken. Over 10 minuten gaan we vol gas fietsen.
1: Ja, of van, het zijn ook s'avonds aan de heel veel naar het theater gegaan.
0: Oh ja, ja, die pakte lekker
1: weer teruggekomen.
0: Ja.
1: Toen we weer terug was, kwamen ze weer terug.
0: Dat is goud, denk ik.
1: En maar dat vind ik ook alleen maar leuk, hè, dat we, ook als het bij ons afgelopen is, dat ze naar het theater of een off-piste gaan. Of, snap je gewoon lekker? Met z'n allen het Naaldwijkse horeca bestieren met z'n allen. En dat, ja, ik denk dat we dat sowieso goed doen. We hebben een goede samenwerking in Naaldwijk. Ja. Onderling met gezamenlijk inkopen.
0: Oh ja, slim.
1: Even overleggen van, joh, wat doe jij? Wat doe jij? En dat, ja.
0: Ja, nou, zo en komt het toch weer tot een heel geheel.
1: Ja, zeker. En we moeten ook niet vergeten dat we natuurlijk als Naaldwijk geen stichting zijn. In heel veel dorpskernen zijn stichtingen.
0: Ja.
1: Dus dan is het iets anders organiseren dan dat je de commerciële partijen hebben die hun boterham ermee moeten verdienen.
0: Ja, nee, ja, dus, maar daarin werken jullie dus wel met z'n allen gewoon samen.
1: Ja, zeker weten, zeker weten. Ja,
0: ja. Ja, dat is lekker. Hey, en voor als we naar volgend jaar kijken, hè? Want ja, hey, mannen van de planning, ondernemers, hebben jullie al dingen waarvan je denkt van dit gaan we volgend jaar echt erin brengen of nog beter doen?
1: Nou, wat je net al zei, dat we hebben dit jaar een tent staan.
0: Ja.
1: Dat hadden we een last minute, hadden we dat besloten om dat toch neer te zetten.
0: Ja.
1: En nou, volgend jaar gaat wel komt er een tent die net iets hoger is.
0: Ja.
1: Waardoor je wat meer doorkijk hebt, dat het wat minder benauwd voelt, zeg maar, als het druk wordt.
0: Ja.
1: En dan over het grootste gedeelte van het terrein heen, gewoon één tent. Gewoon met een mooi trussensysteem waar het licht en geluid in kan hangen.
0: Ja, dik.
1: En dan, ja, nee, en als het mooi weer is, laten we het dak eruit. Wordt het slechter, trekken ze het dak erin.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is gewoon even een zekerheidje voor jezelf in calculeren. We hebben best dit jaar al stress gehad over het weer. Want ze gaven natuurlijk echt heel veel regen aan. En daar zijn we echt nog wel eigenlijk een soort van tussendoor gefietst. Het is uiteindelijk meegevallen, vind ik.
0: Ja, nou dat is wel, dat is wel fijn.
1: De zaterdag was al veel regen ook. Maar ja, de tent staan, parasols, onze overkappingen. Is dat even ons wel gered, zeg maar, die zaterdag.
0: Ja, beter. Nou, Sven, was leuk om jou even te spreken over deze leuke ervaring in Naaldwijk.
1: Graag gedaan.
0: Bedankt voor al je tips en gezellig nieuws, goed nieuws voor volgend jaar.
1: Ja, zeker.
0: Willen we ook bedanken dat je deze eerste dag van de ochtendshow hebt meegemaakt.
2: Yes.
0: Hier zo, live in de studio. Ja. Dadelijk hebben we nog even Gijs in de studio. Dat was de verrassing van vandaag. Gijs van X on the Beach. Hij komt dadelijk even vertellen hoe het was. We gaan hem een paar juicy vragen stellen. En Sven, bedankt. Een hele fijne start van de week. En tot de volgende keer.
1: Ja, succes, mannen. Super gaaf dat jullie dit doen. En jullie kunnen het. Top. Maak wat van, mannen. Oké.
0: Top.
1: Hoi, hoi.
0: Doei.
1: Hoi.

0: Nou, dames en heren, we don't have to take our clothes off. Dat was een perfecte intro voor onze volgende gast. We hebben hier aan tafel Gijs van der Laar. Hey, Gijs, goedemorgen en leuk dat je bij ons in de studio bent.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb je een beetje lekker geslapen?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja?
1: Ja, ik ben wel uit geweest gisteren, maar ik heb wel lekker geslapen, ja.
0: En uit op zondag, waar doe je dat dan?
1: Nou, ik ben gisteren in Zundert geweest bij het Corso.
0: Dus zeg maar...
2: voortvarend Corso?
1: Ja,
2: of...
1: varend Corso, maar dan op wielen eigenlijk.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, dat is ook wel top. En dus wel even lekker drankje gedaan.
1: Ja, zeker.
0: Mega. Hey, Gijs, we hebben jou vandaag niet voor niks uitgenodigd, want jij hebt meegedaan aan X on the Beach.
1: Ja, klopt. Klopt.
0: Nou, even de eerste vraag. Wij willen graag weten, hoe is dat nou? Hoe kom jij bij zo'n X on the Beach?
1: Nou ja, ik werd eigenlijk gewoon benaderd via Instagram. Toen kreeg ik van een castingbureau een bericht.
0: Ja.
1: Met de vraag of ik wel eens interesse heb om mee te doen aan het programma. En ja, zodoende dacht ik, ja, waarom eigenlijk niet?
0: Ja, ja. En ze stellen ze dan nog vragen van, je moet zo lang zijn, je derde been moet minimaal zo lang zijn, of ja, ik weet niet.
1: Ja, nee, je krijgt wel een hele vragenlijst, je moet allemaal ex opgeven, maar er zijn ook, je hebt een intake, je moet een filmpje van jezelf insturen, ja. Hoe je eigenlijk bent, waar je vandaan komt, wat je zou doen als je je ex ziet, dat soort dingen. Dus ik heb ook 17 ex opgegeven en zodoende ben ik daar zo eigenlijk terechtgekomen en door de volgende rondes gekomen.
0: Wanneer is iemand een ex?
1: Nou ja, in principe ben je al een ex bij X on the Beach als je gezoend hebt met die persoon. Alleen, ja. Ja, ik vind dat dan een beetje poespas. Dus ik heb alleen ex opgegeven waar ik seks mee heb gehad of meer.
0: Ja, ja, precies. Nou, dat zijn dus goede exen, dames en heren. Ja. Hey, Gijs, je mocht meedoen. Je kwam uit dat water. Hoe gaat dat?
1: Nou ja, de mensen denken echt dat je echt uit het water komt. Maar ik leg gewoon op een strandbedje met een paar parasollen ervoor.
0: Oké, maar je komt wel echt uit het water op de aflevering.
1: Ik lig op het strand en dan krijg ik een go. En dan loop ik met de kandidatenbegeleider loop ik naar achter de camera. En dan kom ik gewoon tevoorschijn gelopen.
0: Dus die vrouwen weten ook eigenlijk allemaal dat je komt?
1: Nee, ze weten niet dat ik kom. Ik lig allemaal achter parasolen.
0: Dus
1: die reactie is echt. Want ze weten echt niet dat ik kom. Kijk, ik weet dat ik voor mijn ex kom, maar zij weten niet dat ik kom. Dus.
0: Ja, en wat was haar reactie? Vond je haar reactie goed? Was ze blij?
1: Nou ja... Ze was vooral heel erg verrast. Want ze wist echt niet dat ik zou komen.
0: Nee, nee.
1: Ze wist me ook helemaal niet de type ervoor om erin te komen. Maar ja. Ja.
0: Nou ja, ik heb ook even gekeken natuurlijk. Dan ga ik grande finale. Gijs ja. In X
2: Gijs van der Laar, Triple G.
0: Ik ga even kijken. Maar ik vond wel, zeg maar, want mensen zeggen wel eens... je hebt een bepaald stereotype als je daar aan meedoet. Ja. Maar ik vond jou wel de normaalste van de groep. Heel eerlijk.
1: Ja, dat hoor ik wel vaker. Maar ja, weet je, ik werk elk jaar in Gessen. Daar ga ik ook gewoon los.
0: Ja.
1: Hier in Nederland ga ik ook los. Maar ik kan me wel redelijk goed gedragen.
0: Ja.
1: Dus,
0: maar je had wel gelijk beet.
1: Ja, ik mocht gelijk lekker op date. En,
0: dat was niet zijn ex.
1: Nee, niet met mijn ex. Ik mocht, als superpower mocht ik dus kiezen met wie ik op date ging. En ja. Ja, de andere twee dames die hadden al een mannetje. En ik viel wel in de smaak bij Jennifer. Dus zodoende ben ik met Jennifer op date gegaan.
0: Ja.
1: Toen moesten we gaan thaiboksen. Nou, in 40 graden in Thailand is dat niet heel erg lekker.
0: Nee.
1: Maar het was wel een grappige date. En daarna hebben we lekker champagne gedronken. En zodoende.
0: Ja, eigenlijk. Lekker.
1: Ja.
0: Nou, Gijs, dit waren de eerste vragen. Zometeen gaan we nog even lekker door. Tussendoor doen we even een plaatje en dadelijk hebben we nog het half uur nieuws.
1: Heel goed, man. Hè?
0: Let's go.
3: Zoele zomer.
4: Je geniet lekkerder van de zomer. Met factor 8, 7, 6. Dit is de WOS. WOS.

0: Welke mooie klanken van toen komen er uit de jukebox. Je hoort het elke woensdag van 7 tot 9 avonds met Willem Bax. WOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. Westland heeft inmiddels 180 kabelgoten in stoepen laten aanleggen voor het opladen van elektrische auto's. Inwoners zonder eigen oprit kunnen daarvoor toestemming vragen bij de gemeente.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
3: De WOS.
0: Nieuwsupdate.
4: Yes, dames en heren, tijd voor de volgende nieuwsupdate. Het is 9:30 en we staan hier samen met Rob Veeman.
5: Hey. Ja, ik vind het wel heel eer dat ik vandaag bij jullie het nieuws mag doen in deze eerste uitzending.
4: Ah, dat vinden we ook wel.
5: Ja,
4: wel.
5: Leuk, zeker. Rob. Echt leuk. Nou, dan moet ik ook nog een beetje mijn best doen natuurlijk, of het gaat lukken, maar ik ga mijn best doen. Ik neem jullie mee in het laatste nieuws. Het Westland heeft inmiddels 180 kabelgoten in stoepen laten aanleggen voor het opladen van elektrische auto's. Inwoners zonder eigen oprit kunnen daardoor toestemming vragen bij de gemeente en per 1 juli waren nog 45 aanvragen in behandeling. En sinds de start van de regeling in 2022 zijn 342 aanvragen gedaan en daarvan gingen er 117 niet door, bijvoorbeeld omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden. De gemeente heeft de regels inmiddels aangepast, onder meer voor de aanlegkosten, verkeersveiligheid en situaties met groenstroken. Hey, dan een bericht over een feest in Monza. Zijn jullie toevallig daar geweest afgelopen weekend?
4: Nou, dat ging over die luchtstof.
5: Ja, hè? Dat ging niet helemaal goed. Maar jullie waren daar niet bij.
4: Nee, we waren even ergens anders.
5: Nou, wat was er aan de hand? Er was een feest in de achtertuin aan de Madeweg in Monster. En daar is zaterdagnacht een ontruiming geweest vanwege een penetrante lucht. Ja. Meer dan 50 mensen verlieten de tuin nadat ze last hadden gekregen van hun luchtwegen. En ook op andere plekken in de omgeving was de lucht te ruiken. De brandweer ontdekte de geur dat die afkomstig was van twee vernevelaars in een nabijgelegen kas. En door de weersomstandigheden verspreidde de nevel zich over de omgeving en aanwezig mochten gelukkig later weer naar huis.
4: Nou, dat is wel echt
5: maar gebeuren.
4: Ja, echt hè? Ja. Dan sta je daar en dan denk je, joh, gebeurt er nou eens wat?
5: Maar... Ja. En eerst denk je, word ik nu niet lekker? Dan kijk je naar degene naast je en die heeft het dan hetzelfde. Raar is dat.
4: Maar konden ze daarna wel nog doorfeesten? Of
5: daarna konden ze in ieder geval naar huis, maar ik denk dat ze toen wel een beetje uitgefeest waren.
4: Ja, oké. Okay, ja.
5: Maar goed. Hey, houden jullie van korfbal?
4: Ja, mijn vader heeft vroeger ook op korfbal gezeten. Kijk. Dus ik heb wel een paar dingetjes, meegekregen.
5: Nou, dit,
4: heb je ook wel eens gehoord van een zesje gooien? Zo?
5: Nee, want hoe is dat? Is dat dus, een zesje?
4: Zeg maar, moet je,
5: het is radio, hè? Ja, we hebben wel tv ook nu, maar.
4: Voor de mensen
5: even
4: die
5: uit hoe dat een zesje is.
4: Voor de mensen die meekijken, dan, je maakt zeg maar een zesje met je hand als je, voordat je gooit. Dus je doet zeg maar de zes aan de bovenkant, doe je hem loslaten.
5: Ja. Gijs, heb je ook al een zesje gegooid op X on the Beach? Hij gooide op een andere manier de dag zes, denk ik. Nou, dan toch even over korfbal. Het gaat niet over de Dijkvogels, maar over Ondo. Die hebben namelijk een wedstrijd gespeeld. De Westlandse Derby tegen Valto. En die heeft Ondo gewonnen. De ploeg uit Schavenzanden versloeg Valto afgelopen zaterdag in de Lier met 13-12. Spannende wedstrijd dus. Want voor Ondo was het de eerste wedstrijd ooit in de ereklasse. En dan ook gelijk nog eens winnen. Hoe leuk is dat? De derby leefde vooraf al volop. Veel supporters uit Schavenzanden reisden mee naar de Lier en zorgden met vlaggen, fakkels en vuurwerk voor een goede sfeer. En op het veld bleef het spannend tot de laatste aanval, maar Ondo hield stand en pakte dus de overwinning met 13-12. En dan het weer. Benieuwd?
4: Ja, laat maar weten.
5: Het wordt een mooie dag. Yes. Het is warm en vrij zonnig. Het blijft vrijwel overal droog in onze regio. En het wordt ongeveer 24 graden. Vanavond blijft het ook nog zacht en meest droog. En vannacht koelt het dan vervolgens af naar ongeveer 17 graden. Morgen, helaas, slaat het weer wel een beetje om. Er is meer bewolking, er zijn perioden met regen. En de zuidwestenwind, die trekt aan.
4: Oké, nou, dus vandaag nog even lekker naar buiten.
5: Vandaag genieten, even insmeren nog. En dan morgen,
4: morgen lekker binnen.
5: Een paraplu'tje mee af en toe.
4: Binnenknallen.
5: Ja. Tot zover het nieuws en weer, mannen.
4: Super. Dankjewel,
5: en even
4: Rob.
5: Compliment, jullie zijn echt supergoed bezig.
4: Dank je, Rob.
5: Bij
4: en we
5: deze,
4: gaan
5: Rob.
4: Lekker door. Super. Morgen weer vol gas.
6: Let's go, volgende!

Ja, nog één nummertje en dan gaan we door weer even naar een paar leuke juicy vragen voor Gijs van X on the Beach. Maar nu eerst Bruno Mars. Let's go. 1, 2, 3.

0: Wow.
1: Oh, dat valt toch altijd lekker, die Bruno Mars, hè?
0: Ja.
1: Hey, we gaan weer verder met een paar vragen. Gijs, jij hebt inmiddels al je tweede bakkie genomen.
2: Ja, lekker.
1: Heerlijk. Hey, Gijs, we zijn eigenlijk benieuwd hoe dat achter de schermen een beetje gaat. Want ja, wij zien jou natuurlijk alleen maar op tv. Maar doen die mensen nog dingen inspreken, vertellen? Van joh, moet haar nog even aanspreken? Of hoe gaat dat?
2: Nou ja, in principe is iedereen gewoon zichzelf. En
1: wat zacht is het? Krijgen jullie nog, zeg maar nog bepaalde opdrachten of zo die je moet uitvoeren?
2: Nee, ja, eigenlijk krijg je geen bepaalde opdrachten. Iedereen is daar wel echt zichzelf. Alleen, als er iets gebeurt, dan moet je daarna wel gelijk quoten. Dat zie je ook altijd terug in de uitzending.
1: Ja. Maar dan zeg maar, die quote, stel je zegt wat, dan zeggen ze, hey, kom even mee achter de schermen, dit moet je nog een keer zeggen.
2: Soms moet er wel eens een retake gedaan worden. Dus eigenlijk precies vertellen wat je toen gezegd hebt. Alleen dan moet het vanaf een andere hoek gefilmd worden.
1: Ja.
2: Voor de rest word je gewoon overal altijd gefilmd. Dus, en ook alles wordt opgenomen. Ja. Je hebt eigenlijk 24/7 heb je gewoon altijd een microfoon bij.
1: Ja.
2: Dus alles wordt gewoon altijd opgenomen. Als ik naar de wc ga, dan horen ze dat ook. alle cameramannen of alle camerapersoneel, zeg maar.
1: Dus als je even lekker loopt te schijten, dan lekker.
2: Hun zitten gewoon lekker mee te luisteren. Hun horen alles. Hun hebben een oortje in en dat wordt precies... Hun horen gewoon precies wat ik zeg of wat iedereen zegt. Zo iedereen ook tegelijk.
0: Ja, dus continu word je gewoon in de gaten gehouden door iedereen.
2: Ja.
0: Staat het nu nog steeds te hard, Gijs?
2: Ja, het staat nog een beetje hard in mijn oren.
0: Oh, in je oren. Ja. Zit hier links zit zo'n knopje. Ja, onder die stoel. Een beetje wegschuiven. Als je die naar links draait, dan wordt het zachter.
2: Oké, top.
0: Ja?
1: Mooi. Hey Gijs, als je nu terugkijkt, wat was voor jou het leukste moment van dit hele avontuur?
2: Ik denk dan toch wel de ervaring en de mensen die je leert kennen.
1: Ja?
2: Ja, de feesten zijn niet alles daar zo. En de alcohol ook niet. Maar het is toch wel de ervaring en de mensen die je leert kennen. En je ziet elkaar daar zo. Of ik was daar dan 7 dagen.
1: Ja.
2: Je leert elkaar buiten de uitzendingen en buiten het programma veel beter kennen. Dus ik kom iedereen tegen op festivals. Ik spreek heel veel van de mensen, spreek ik nog. En dat zijn eigenlijk de leuke verhalen, de leuke feesten en de leuke dingen die je meemaakt met elkaar.
1: Ja.

0: Barman zijn bij de beurs, ja.
1: Ja, want ja, daarnaast heb jij natuurlijk ook gewoon je eigen leven. Je werkt?
0: Ja, ik werk bij Hoedbouw. Ik zit in de villabouw en dan vooral de ruwbouw. Dus constructiebouw, betonfunderingen maken, dat soort dingen. Staalconstructies. En ik ben gewoon barman in de beurs. In Schravenzanden.
1: Dus als we even een lekker biertje willen halen, dan kunnen we dat bij jou doen.
0: Ja, dan kan je lekker een biertje en een shotje bij mij halen. Een shotje krijg je van mij.
1: Oké, lekker man.
0: Lekker,
1: hey, en naar Gesto ga je ook wel eens. Is dat nog zeg maar een beetje hetzelfde verhaal? Of,
0: Ja, ik ben eigenlijk elk jaar in Gesto. Vorig jaar was ik er 3 maanden en afgelopen jaar was ik er 1 maand. En ik ben daar gewoon ticketseller. Ik ben zo'n vervelende propper, weet je wel. Dus dat doe ik ook elk jaar nog. Ga ik voor jou ook gewoon lekker doen.
1: Maar als je langsloopt en iemand die komt naar je toe, dan is het toch ook prima?
0: Hoe bedoel je?
1: Nou ja, ik vind het niet erg. Je mag mij best wel even overhalen om ergens een shotje te halen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, geen probleem.
0: En wij hebben de beste artiesten in Gesto. Dus de leukste feesten zijn bij ons.
1: En de nieuwe club van Trobi is geopend.
0: Ja. En,
1: was er nog wat?
0: Ja, het is een super gave club. Ze hebben echt heel erg flink geïnvesteerd in die club. En nu wordt dus de andere club, de tegenover Sensation, wordt dus ook helemaal verbouwd.
2: Ja, ze moesten wel een beetje blij blijven natuurlijk.
0: Ja,
2: ik had niks
0: anders
2: verwacht van Trobi. Die pakt altijd lekker uit.
0: Ja, hij heeft natuurlijk zelf de beste ervaring met hoe die in een club staat. Met de beste geluidsinstallatie en zo. Dus het is ook de grootste en beste binnenclub van heel Gersonisos geworden.
1: Ja, gaaf. Dat is echt wel praat hoor, jongens. Leuk. Ja. Misschien dat het Trobi ook een keer kunnen uitnodigen in de studio. Lijkt me echt gezellig.
2: Dat lijkt me mega.
1: Hey, Gijs, even laatste vraag. Als je nu zeg maar dit allemaal hebt meegemaakt, ben je inmiddels klaar voor een serieuze vriendin?
0: Oeh. Ja, dat is een lastige vraag. Kijk, ik ben niet op zoek, maar als ik aan het daten ben en ik kom de juiste vrouw tegen, dan misschien ga ik dan wel settelen. Maar ja, ik heb het nu hartstikke naar mijn zin. Ik heb het hartstikke druk.
1: Ja.
0: Dus wie weet, jongens.
1: De tijd zal het, zal het zeggen.
0: Ja.
1: Nou, Gijs, super bedankt dat jij vandaag hier langs bent gekomen. Het is inmiddels al 48 over 9 en de show duurt tot 10 uur. We gaan nog even eindigen met een paar lekkere plaatjes. Gijs, mega bedankt.
0: Ja, geen probleem, jongens. Ik vond het gezellig dat ik hier mocht zijn.
1: Ja, tuurlijk. En nog een hele goede week.
0: Ja,
1: laat je
0: ook
1: horen voor Gijs! Ja, dames en heren, gaan we nu toch een lekkere banger draaien. Dit is On Tonight van Silva Pampa. Laat je horen in de bus, handen omhoog, op de klus, handen omhoog. Let's go. Woep woep.

0: strand weer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder
2: van de zomer.
0: WOS Zomer.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: Ja, dames en heren. Ik hoop dat jullie wakker zijn geworden vandaag. Het is inmiddels 3:10. En dat betekent dat wij dadelijk sluiten met onze eerste ochtendshow. Gijs, jij bent er nog.
3: Ja.
2: Heb jij nog een last call voor de mensen die vanochtend meeluisteren?
3: Ja, geniet lekker van je dag en werk ze.
2: Juist. Dames en heren, werk ze vandaag. Wij zijn er morgen weer van 7 tot 10. Wakker worden met Tim en Luc. Tim, tot morgen.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
5: Dorold Megens met het NOS Journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
6: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
5: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
7: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
5: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: thuis.
1: Thuis.
0: Op je werk.
1: Op je werk.
0: En in de auto.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
0: WOS.
2: Thuis in jouw regio.

0: een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app of upload het via social media. Gebruik @WOSmedia en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. Westland heeft inmiddels 180 kabelgoten in stoepen laten aanleggen voor het opladen van elektrische auto's. Inwoners zonder eigen oprit kunnen daarvoor toestemming vragen bij de gemeente. Per 1 juli waren nog 45 aanvragen in behandeling. Sinds de start van de regeling in 2022 zijn 342 aanvragen gedaan. Daarvan gingen er 117 niet door, bijvoorbeeld omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden. De gemeente heeft de regels inmiddels aangepast, onder meer voor de aanlegkosten, verkeersveiligheid en situaties met groenstroken. Een feest in een achtertuin aan de Madeweg in Monster is zaterdagnacht ontruimd vanwege een penetrante lucht. Meer dan 50 mensen verlieten de tuin nadat ze last kregen van hun luchtwegen. Ook op andere plekken in de omgeving was de lucht te ruiken. De brandweer ontdekte dat de geur afkomstig was van twee vernevelaars in een nabijgelegen kas. Door de weersomstandigheden verspreidde de nevel zich over de omgeving. De aanwezigen mochten later naar huis. Dan sportnieuws. Korfbalclub Ondo heeft de Westlandse derby tegen Valto gewonnen. De ploeg uit Schravenzanden versloeg Valto afgelopen zaterdag in de Lier met 13-12. Voor Ondo was het de eerste wedstrijd ooit in de ereklasse. De derby leefde vooraf al volop. Veel supporters uit Schravenzanden reisden mee naar de Lier en zorgden met vlaggen, fakkels en vuurwerk voor sfeer. Op het veld bleef het spannend tot de laatste aanval, maar Ondo hield stand en pakte de overwinning. Het weer, het is warm en vrij zonnig. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt ongeveer 24 graden. Vanavond blijft het nog zacht en meest droog. Vannacht koelt het af naar ongeveer 17 graden. Morgen slaat het weer om. Er is meer bewolking. Er zijn perioden met regen en de zuidwestenwind trekt aan.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Je kan omrijden via Wassenaar over de A44. Ook op de A44 loopt het daardoor vast richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werk.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Wouter Jong met het NOS Journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwacht de kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 richting Den Haag gebeurde eerder een ongeluk tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet. Goed nieuws, want de weg is weer vrij. Je hebt hier nog 10 minuten vertraging. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag heb je tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dit is de WOS Agenda. Op vrijdag 11 september brengt Comedy Tunes een avond vol snelle, absurde humor door stand-up comedians naar Theater Koningshof in Maassluis. Wouter Monde, Ronald Smink en Tim Hartog maken je gegarandeerd aan het lachen. Tijdens de Nationale Monumentendag zetten maar liefst 48 Westlandse monumenten op zaterdag 12 en zondag 13 september de deuren wijd open. De locaties en het programma zijn te vinden op de website van Stichting Monumentaal Westland. Op zaterdag 12 september is de Ontmoetingskerk in Naaldwijk een creatief paradijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Ontdek de magie van dans, muziek, theater en beeldende kunst, met als afsluiting een leuke circus-theatervoorstelling. Cabaretier Jan Beuving is op woensdag 16 september terug in de Naald met zijn programma Dekpunt. Verwacht een avond vol scherpe observaties, poëtische liedteksten en een unieke combinatie van wiskundige logica en theaterwarmte.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op www.

0: Help je tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. DOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Stefan van der Meer. Westland heeft inmiddels 180 kabelgoten in stoepen laten aanleggen voor het opladen van elektrische auto's. Inwoners zonder eigen oprit kunnen daarvoor toestemming vragen bij de gemeente. Per 1 juli waren nog 45 aanvragen in behandeling. Sinds de start van de regeling in 2022 zijn 342 aanvragen gedaan. Daarvan gingen er 117 niet door, bijvoorbeeld omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden. De gemeente heeft de regels inmiddels aangepast, onder meer voor de aanlegkosten, verkeersveiligheid en situaties met groenstroken. Een feest in een achtertuin aan de Madeweg in Monster is zaterdagnacht ontruimd vanwege een penetrante lucht. Meer dan 50 mensen verlieten de tuin nadat ze last kregen van hun luchtwegen. Ook op andere plekken in de omgeving was de lucht te ruiken. De brandweer ontdekte dat de geur afkomstig was van twee vernevelaars in een nabijgelegen kas. Door de weersomstandigheden verspreidde de nevel zich over de omgeving. De aanwezigen mochten later naar huis. Dan sportnieuws. Korfbalclub Ondo heeft de Westlandse derby tegen Valto gewonnen. De ploeg uit Schravenzande versloeg Valto afgelopen zaterdag in de Lier met 13-12. Voor Ondo was het de eerste wedstrijd ooit in de ereklasse. De derby leefde vooraf al volop. Veel supporters uit Schravenzande reisden mee naar de Lier en zorgden met vlaggen, fakkels en vuurwerk voor sfeer. Op het veld bleef het spannend tot de laatste aanval, maar Ondo hield stand en pakte de overwinning. Het weer, het is warm en vrij zonnig. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt ongeveer 24 graden. Vanavond blijft het nog zacht en meest droog. Vannacht koelt het af naar ongeveer 17 graden. Morgen slaat het weer om. Er is meer bewolking, er zijn perioden met regen en de zuidwestenwind trekt aan.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: je radio aan.
1: Een bak koffie.
0: En een hoop gezelligheid.
2: 87.6 FM.
0: Werken was nog nooit zo leuk. Met meer muziek in jouw regio.
2: 3.

0: warmte
1: en een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker
0: met Tim en

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. En 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Get ready for the line.
7: Dankjewel, goedemiddag. Het is 12 uur geweest, vrienden en vriendinnen. Hartelijk welkom.
8: De WOS.
7: En dan gaat u weer tot 2 uur vanmiddag.
8: Jeroen van der Kaart.
7: Lunchen met de WOS. En muziek van Nate Smith.

0: Nate Smith was dat hier bij de WOS aan het begin van de lunch op deze maandagmiddag. Het is 12 uur geweest, 7 september op de kalender. Goedemiddag.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch. Uw presentator, Jeroen van der Kaai.
0: En daar gaat hij weer voor een hele verse tussen de middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze maandag, deze eerste van de week, praat ik je bij zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jou op de hoek van de straat. Ja, de jaarlijkse schuitrace heeft afgelopen weekend voor veel bekijks gezorgd in en rond Poeldijk. Teams gingen het water op voor een strijd waarin kracht, techniek en vooral samenwerking centraal stonden. Die schuitrace is al jarenlang onderdeel van de activiteiten van de feestweek in De Poelek. Je leest er meer over op WOS.nl, de WOS-app en zometeen om 12:30. Een verse update van al dat andere nieuws natuurlijk hier op deze zender. Ja, en verder is het gewoon de hoogste tijd om de boterhammen lekker erbij te pakken. Dus

Taylor Swift en Opelight hoorde je hier aan de lunchtafel van de WOS hier op deze maandag 7 september op de kalender. De dag, en ik weet niet of je het gehoord hebt vanochtend, waarop de nieuwe ochtendshow van de WOS van start is gegaan. Wakker met Tim en Luc. Nou, de eerste hebben ze erop zitten, maar het goede nieuws is, morgenochtend om 7 uur zijn ze er gewoon weer. En wil je jezelf aanmelden of opgeven voor bepaalde onderdelen in de show? Wil je gebak ontvangen? Daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. Of wil je in ieder geval meedoen aan die ochtendshow? Laat het even weten. Stuur dat allemaal even in. Dat vind je allemaal op de site via WOS.nl en in de WOS-app. Maar morgenochtend om 7 uur, dan zijn de mannen er natuurlijk gewoon weer wakker met Tim en Luc hier bij de WOS. In dit programma verder natuurlijk nog veel meer andere zaken. Duiken de catacomben in voor de lekkere track. Er is muzikaal beleg voor op je boterham. En er is ook muziek van Extreme. Dit is More Than Words.

De lekkerste, de beste en de meeste muziek bij de WOS. Jonas Blue was dat op de radio, Edge of Desire. Kijk eventjes naar het weer van vandaag. Zonnige periode en wolkenvelden wisselen elkaar af. Hier aan zee is het zo'n 20 tot 23 graden. Wil je het nog wat warm hebben, dan moet je wat verderop zitten in het land. Maar dat is in ieder geval voor vandaag. Morgen meer bewolking, meer kans op regen en een lagere temperatuur op de klok. 17 graden komt hier op uit. Dit is Gutley & Cream. Dit is een Englishman in New York bij de WOS.

Radio op een boterhammetje. En Rita Ora schoof ook even aan. Die hoorde Anywhere hier op de WOS. In het komend half uur hoor je nog veel meer lekkers voorbij komen. Wat dacht je van het muzikale beleg voor op je boterham? Dat lunchpakket? Nou, dat hoor je natuurlijk zo.

0: Goedendag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. In Westland zijn tot nu toe 180 kabelgoten in stoep aangelegd voor het opladen van elektrische auto's. De gemeente geeft daarvoor toestemming aan inwoners zonder eigen oprit. Per 1 juli waren nog 45 aanvragen in behandeling. Sinds de start van de regeling zijn 342 aanvragen gedaan. Daarvan gingen er 117 niet door. Bijvoorbeeld omdat niet aan alle voorwaarden werd voldaan. De gemeente heeft de regels inmiddels aangepast. Zo wordt beter gekeken naar de aanlegkosten, verkeersveiligheid en situaties met groenstroken. De Dijkweg en Hofstraat in Onstersdijk zijn vandaag afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting duurt tot vrijdagmiddag en geldt tussen de Strijplaan en Veilingweg. De gemeente herstelt daar het asfalt en verzakte stoepranden. Auto's en bussen worden omgeleid. Bus 456 rijdt tijdelijk via de Burgemeester Elsenweg en slaat twee haltes over. Ook in Maassluis wordt deze week aan wegen en fietspaden gewerkt. Voetbal. FC Schavenzande heeft zaterdag de eerste overwinning van het seizoen geboekt in de vierde divisie. De ploeg won thuis met 3-0 van HBS. Figo de Voogd opende al vroeg te scoren. Na rust maakten Adrie Luijendijk en Roy van Beek de andere doelpunten. HBS eindigde de wedstrijd met 9 spelers na 2 rode kaarten. FC Schavenzande speelt volgende week de derby tegen Westlandia. En dan nog het weer. Vandaag krijgen we een warme en grotendeels droge dag. De zon laat zich geregeld zien, al trekken er vandaag ook wat wolkenvelden over. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 24 graden... en er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond neemt de bewolking verder toe, maar blijft het waarschijnlijk nog droog. Vannacht wordt het ongeveer 17 graden. Morgen verandert het weerbeeld flink. Het wordt bewolkt en van tijd tot tijd regent het. Met zo'n 18 tot 19 graden is het bovendien een stuk koeler dan vandaag.
1: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A20 richting Gouda. Tussen knooppunt Debrechtseplein en Moordrecht is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de rechterrijstrook dicht en heb je 3 kwartier vertraging. Je kan omrijden via Den Haag. Ook de andere kant op de A20 loopt het vast, richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.

0: Sommieu en Morning hoorde je hier bij de WOS tussen de middag aan de lunchtafel van de regio. Hoogste tijd voor het muzikale beleg.
1: Het lunchpakket.
0: Ja, voorop je boterhammetje, want je weet het. De WOS lunch is de WOS lunch niet zonder fijn muzikaal beleg voor op dat bammetje. En we smeren het met alle plezier weer uit, hoor. Status quo hoor je zo meteen. Whatever you want. En dit is Chef Special, Afraid of the Dark.

Elke zorg. Crying at the discotheque hoorde je bij de WOS, de Voice Status Quo. En ook Chef Special zat vandaag op je boterham. Kortom, het muzikale beleg voor op je boterham was dat. En morgen iets na 12:30 natuurlijk weer zo'n vers lupaatje op deze zender. Want je weet het, de WOS lunch is niet alleen thuis in jouw regio, maar ook thuis. Lekker op je boterhammetje.

Teddy Swims en Mr. Know It All hoorde je hier bij de WOS. Met zometeen in het komend uur nog veel meer zaken uit de regio. Veel meer fijne muziek is ook onderweg. Duiken de catacomben nog in voor die lekkere track. En ook zometeen hier het nieuws van 1.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A20 richting Gouda. Tussen knooppunt de Brechtseplein en Moordrecht is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 3 kwartier vertraging. Je kan omrijden via Den Haag. Ook de andere kant op de A20 loopt het vast, richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: En zo is het alweer 1 uur geweest.
7: Jeroen van der Kei.
6: Goedemiddag, je bent bij de WOS met muziek van de Trox.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: ça c'est mon dernier mot.
1: La da da, mon dernier mot van Cloud hoorde je op de WOS. De Trucks ervoor en Wild Thing. Het is 1 uur geweest, vrienden, vriendinnen. Goedemiddag.
2: De WOS Lunch.
1: En hartelijk welkom bij het tweede bedrijf weer van de Tussen de Middagshow en het nieuws uit de regio, want ook vandaag op deze maandag, deze eerste werkdag van de week waarvan we de ochtend al hebben overleefd, praat ik je natuurlijk bij zodat je weet waar het over gaat bij jou op de hoek van de straat. Ja, afgelopen weekend was er een feestje in de achtertuin van de woning aan de Madeweg in Monster. En dat feestje is abrupt geëindigd nadat een penetrante lucht voor flinke irritatie aan de luchtwegen zorgde. Meer dan 50 mensen verlieten de tuin of werden geëvacueerd. Ja, de geur was niet alleen op het feestterrein te ruiken. Ook op andere plekken was de lucht duidelijk waarneembaar en sloeg deze op de keel. Je leest daar meer over op WOS.nl, de WOS-app. En zometeen om 13:30 natuurlijk een verse update van al dat andere nieuws hier op deze zender. Verder in dit uur duiken we samen de catacomben in voor de lekkere track. En is er dit uur muziek van The Script. Alex Warren komt eraan. En dit is eerst No Mercy. Where do you go?
2: De WOS Lunch. Jeroen van der Kaai.

de script. En voor de first time hoorde je hier bij de WOS. Inmiddels is het niet voor de first time dat we hier uitzenden vanaf het spiksplinternieuwe onderkomen van de WOS. Ja, sinds een aantal weken zijn we gevestigd in Naaldwijk, in het kloppend hart van de regio, in het World Horticulture Center in Naaldwijk. Ja, daar hoor je in principe natuurlijk weinig van, want ja, hey, we praten nog steeds gewoon hetzelfde, we doen nog steeds hetzelfde, maar het is allemaal wel spiksplinternieuw hier en dat willen we graag aan jou laten zien. Ja, natuurlijk willen we dat graag aan je laten zien, want daar zijn we trots op. En als we ergens trots op zijn, dan moet je dat laten zien. Wil je nieuws lezen voor de camera, een sportwedstrijd inspreken, een tv-programma presenteren of regisseren? Of wil je eens live meekijken hoe we dat hier nou doen bij de radio? Het kan allemaal tijdens de open dag die we organiseren aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 4 uur kun je terecht in het World Horticulture Center in Naaldwijk. Zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud. En kun je natuurlijk ook eens eventjes zelf snuffelen aan die nieuwe studio's. Voor zowel de radio als de tv, het nieuwe kantoor. Nou ja, er valt wat te snuffelen, want het ruikt nog nieuw. En dat is altijd een fijne geur. Dus kom lekker eventjes een bakje doen bij ons aanstaande zaterdag van 1 tot 4. De open dag van de WOS. Dus hartstikke gezellig als je daar eventjes bij komt zijn. Meer daarover op wos.nl en in de WOS-app. Dit zijn Max en Andy Grammer nu op de radio. Dit is The Thing I Love.

0: De lekkerste, de beste en de meeste muziek bij de WOS. De Eurythmics op de radio. Love is a Stranger and the Thing I Love van Max and Andy Grammer nog daarvoor. In het komend half uur duiken we samen de catacombe in voor de lekkere track, de muzikale parel die ons terug gaat brengen naar lang vervlogen tijden. Ja, 1958 heeft daar alles mee te maken. Daar zometeen meer over. Verder hoor je ook Miley Cyrus, End of the World en Kurt Nielsen, She's So High, na het WOS nieuws.
1: Lunch lekker mee met Jeroen van der Kaar. De WOS Lunch. Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. In Westland zijn tot nu toe 180 kabelgoten in stoep aangelegd voor het opladen van elektrische auto's. De gemeente geeft daarvoor toestemming aan inwoners zonder eigen oprit. Per 1 juli waren nog 45 aanvragen in behandeling. Sinds de start van de regeling zijn 342 aanvragen gedaan. Daarvan gingen er 117 niet door. Bijvoorbeeld omdat niet aan alle voorwaarden werd voldaan. De gemeente heeft de regels inmiddels aangepast. Zo wordt beter gekeken naar de aanlegkosten, verkeersveiligheid en situaties met groenstroken. De Dijkweg en Hofstraat in Onstersdijk zijn vandaag afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting duurt tot vrijdagmiddag en geldt tussen de Strijplaan en Veilingweg. De gemeente herstelt daar het asfalt en verzakte stoepranden. Auto's en bussen worden omgeleid. Bus 456 rijdt tijdelijk via de Burgemeester Elsenweg en slaat twee haltes over. Ook in Maassluis wordt deze week aan wegen en fietspaden gewerkt. Voetbal, FC Schavenzande heeft zaterdag de eerste overwinning van het seizoen geboekt in de vierde divisie. De ploeg won thuis met 3-0 van HBS. Figo de Voogd opent al vroeg te scoren. Na rust maakten Adrie Luijendijk en Roy van Beek de andere doelpunten. HBS eindigde de wedstrijd met 9 spelers na 2 rode kaarten. FC Schavenzande speelt volgende week de derby tegen Westlandia. En dan nog het weer. Vandaag krijgen we een warme en grotendeels droge dag. De zon laat zich geregeld zien, al trekken er vandaag ook wat wolkenvelden over. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 24 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond neemt de bewolking verder toe, maar blijft het waarschijnlijk nog droog. Vannacht wordt het ongeveer 17 graden. Morgen verandert het weerbeeld flink. Het wordt bewolkt en van tijd tot tijd regent het. Met zo'n 18 tot 19 graden is het bovendien een stuk koeler dan vandaag.
1: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: End of the World. Miley Cyrus hoorde je hier op de WOS.
1: De WOS Lunch. Lekkere trek.
0: Hoogste tijd voor de catacomben van de WOS om die van een bezoekje te gaan vereren. We gaan er eventjes een lekker stofdoekje overheen halen. De naald gaat diep in de groef. En dat brengt ons bij een nummer geschreven door Hank Ballard voor zijn band Hank Ballard en de Midnighters. Hij schreef het nummer nadat hij een groep tieners de Twist zag dansen. En hun versie werd in 1958 uitgebracht als een B-kantje. Maar het is vooral bekend in de versie van de Amerikaanse zanger Chubby Checker uit 1960. Ja, de opvolger deed trouwens ook lekker. Let's Twist Again, ja, waar het wederom over de Twist gaat. En ook die haalde in 1961 nou de hoogste plek op de hitlijsten. Maar uiteindelijk werd de Twist het meest succesvolle nummer van de jaren 60 in bijvoorbeeld de Billboard Hot 100. De lekkere track voor vandaag uit 1960. Chubby Checker, dit is de Twist. Even lekker die voetjes van de vloer.

Shakira en Burna Boy, Die Die hoorde je. En daarvoor Chubby Checker met The Twist, de lekkere track voor deze maandag. Morgen iets na 1:30 weer de Catacombe in voor zo'n lekkere track. Heb je een suggestie? Laat het maar weten. Stuur het door radio@wos.nl, de WOS-app of een berichtje via de tiponsknop via wos.nl.

Tickle for Goodbye van Raccoon. En daarmee zijn we erdoor voor vandaag. Hoor je zo meteen nog veel meer lekkers voorbij komen. Onder het genot van een bakkie koffie. Pink, Bob Marley, OMC, Bruce Springsteen, Sam Veld en ook Maria Mena hoor je zo meteen. Net als het nieuws uit de regio. En dat laatste nieuws check je vanavond ook om 6 uur bij de WOS op tv. Of 24/7 via WOS.nl of de WOS-app. Ik zou zeggen, maak er nog een hele fijne van. En als dit er meer smaakt, heel graag tot morgen tussen de middag.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding, maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Underground.
1: Het muziekparadijs. Easy Listening. Met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. In Westland zijn tot nu toe 180 kabelgoten in stoep aangelegd voor het opladen van elektrische auto's. De gemeente geeft daarvoor toestemming aan inwoners zonder eigen oprit. Per 1 juli waren nog 45 aanvragen in behandeling. Sinds de start van de regeling zijn 342 aanvragen gedaan. Daarvan gingen er 117 niet door. Bijvoorbeeld omdat niet aan alle voorwaarden werd voldaan. De gemeente heeft de regels inmiddels aangepast. Zo wordt beter gekeken naar de aanlegkosten, verkeersveiligheid en situaties met groenstroken. De Dijkweg en Hofstraat in Onstersdijk zijn vandaag afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting duurt tot vrijdagmiddag en geldt tussen de Strijplaan en Veilingweg. De gemeente herstelt daar het asfalt en verzakte stoepranden. Auto's en bussen worden omgeleid. Bus 456 rijdt tijdelijk via de Burgemeester Elsweg en slaat twee haltes over. Ook in Maassluis wordt deze week aan wegen en fietspaden gewerkt. Voetbal, FC Schavenzande heeft zaterdag de eerste overwinning van het seizoen geboekt in de vierde divisie. De ploeg won thuis met 3-0 van HBS. Figo de Voogd opende al vroeg te scoren. Na rust maakten Adrie Luijendijk en Roy van Beek de andere doelpunten. HBS eindigde de wedstrijd met 9 spelers na 2 rode kaarten. FC Schavenzande speelt volgende week de derby tegen Westlandia. En dan nog het weer. Vandaag krijgen we een warme en grotendeels droge dag. De zon laat zich geregeld zien, al trekken er vandaag ook wat wolkenvelden over. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 24 graden... en er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond neemt de bewolking verder toe, maar blijft het waarschijnlijk nog droog. Vannacht wordt het ongeveer 17 graden. Morgen verandert het weerbeeld flink. Het wordt bewolkt en van tijd tot tijd regent het. Met zo'n 18 tot 19 graden is het bovendien een stuk koeler dan vandaag.
1: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: lekker van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels. En dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: knopje Tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. VOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. In Westland zijn tot nu toe 180 kabelgoten in stoep aangelegd voor het opladen van elektrische auto's. De gemeente geeft daarvoor toestemming aan inwoners zonder eigen oprit. Per 1 juli waren nog 45 aanvragen in behandeling. Sinds de start van de regeling zijn 342 aanvragen gedaan. Daarvan gingen er 117 niet door. Bijvoorbeeld omdat niet aan alle voorwaarden werd voldaan. De gemeente heeft de regels inmiddels aangepast. Zo wordt beter gekeken naar de aanlegkosten, verkeersveiligheid en situaties met groenstroken. De Dijkweg en Hofstraat in Onstersdijk zijn vandaag afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting duurt tot vrijdagmiddag en geldt tussen de Strijplaan en Veilingweg. De gemeente herstelt daar het asfalt en verzakte stoepranden. Auto's en bussen worden omgeleid. Bus 456 rijdt tijdelijk via de Burgemeester Elsenweg en slaat twee haltes over. Ook in Maassluis wordt deze week aan wegen en fietspaden gewerkt. Voetbal, FC Schavenzande heeft zaterdag de eerste overwinning van het seizoen geboekt in de vierde divisie. De ploeg won thuis met 3-0 van HBS. Figo de Voogd opende al vroeg te scoren. Na rust maakten Adrie Luijendijk en Roy van Beek de andere doelpunten. HBS eindigde de wedstrijd met 9 spelers na 2 rode kaarten. FC Schavenzande speelt volgende week de derby tegen Westlandia. En dan nog het weer. Vandaag krijgen we een warme en grotendeels droge dag. De zon laat zich geregeld zien, al trekken er vandaag ook wat wolkenvelden over. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 24 graden... en er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond neemt de bewolking verder toe, maar blijft het waarschijnlijk nog droog. Vannacht wordt het ongeveer 17 graden. Morgen verandert het weerbeeld flink. Het wordt bewolkt en van tijd tot tijd regent het. Met zo'n 18 tot 19 graden is het bovendien een stuk koeler dan vandaag.
0: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: De grootste hits.
1: De grootste hits. De grootste hits van binnen en buiten de regio.
2: Thuis. In je regio.
3: VOS.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat ook defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een enkele file in de regio. Op de A4 bijvoorbeeld Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein heb je 5 tot 10 minuten oponthoud. Op de A16 in Rotterdam richting Breda beland je in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Je doet er hier 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. In Westland zijn tot nu toe 180 kabelgoten in stoep aangelegd voor het opladen van elektrische auto's. De gemeente geeft daarvoor toestemming aan inwoners zonder eigen oprit. Per 1 juli waren nog 45 aanvragen in behandeling. Sinds de start van de regeling zijn 342 aanvragen gedaan. Daarvan gingen er 117 niet door. Bijvoorbeeld omdat niet aan alle voorwaarden werd voldaan. De gemeente heeft de regels inmiddels aangepast. Zo wordt beter gekeken naar de aanlegkosten, verkeersveiligheid en situaties met groenstroken. De Dijkweg en Hofstraat in Onstersdijk zijn vandaag afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting duurt tot vrijdagmiddag en geldt tussen de Strijplaan en Veilingweg. De gemeente herstelt daar het asfalt en verzakte stoepranden. Auto's en bussen worden omgeleid. Bus 456 rijdt tijdelijk via de Burgemeester Elsenweg en slaat twee haltes over. Ook in Maassluis wordt deze week aan wegen en fietspaden gewerkt. Voetbal, FC Schavenzande heeft zaterdag de eerste overwinning van het seizoen geboekt in de vierde divisie. De ploeg won thuis met 3-0 van HBS. Figo de Voogd opende al vroeg te scoren. Na rust maakten Adrie Luijendijk en Roy van Beek de andere doelpunten. HBS eindigde de wedstrijd met 9 spelers na 2 rode kaarten. FC Schavenzande speelt volgende week de derby tegen Westlandia. En dan nog het weer. Vandaag krijgen we een warme en grotendeels droge dag. De zon laat zich geregeld zien, al trekken er vandaag ook wat wolkenvelden over. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 24 graden... en er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond neemt de bewolking verder toe, maar blijft het waarschijnlijk nog droog. Vannacht wordt het ongeveer 17 graden. Morgen verandert het weerbeeld flink. Het wordt bewolkt en van tijd tot tijd regent het. Met zo'n 18 tot 19 graden is het bovendien een stuk koeler dan vandaag.
1: Meer WOS-nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een enkele file in de regio. Op de A4 bijvoorbeeld, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein heb je 5 tot 10 minuten oponthoud. Op de A16 in Rotterdam richting Breda beland je in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Je doet er hier 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in de regio. De WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een enkele file in de regio. Op de A4 bijvoorbeeld Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein heb je 5 tot 10 minuten oponthoud. Op de A16 in Rotterdam richting Breda beland je in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Je doet er hier 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ben jij de nieuwe Jack van Gelder van WOS Sport?
1: Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzendingen in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven?
0: Dan zijn we op zoek naar jou.
1: Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport.
0: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De jaarlijkse sponsorfietstocht Freshride heeft zaterdag 91.000 euro opgeleverd. De tocht over ongeveer 200 kilometer begon in Maasdijk en eindigde bij bedrijven in de regio. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar onderzoek naar kanker via de Erasmus MC Foundation. Ook het duofietsinitiatief De Sjakies en Vitus Welzijn krijgen een bijdrage. In Ter Heide is maandagochtend een wandeling gehouden om aandacht te vragen voor suïcidepreventie. Deelnemers aan Walk into the Light liepen vanaf 17:15 over het strand en door de duinen. Een van de betrokkenen is Danielle Steentjes uit Naaldwijk. Zij kampte jarenlang zelf met suïcidale gedachten en werkt nu als ervaringsdeskundige. Deze week zet ze zich tijdens de Wereld Suïcidepreventieweek in om het onderwerp beter bespreekbaar te maken. Westlander Gijs van der Laar kijkt terug op zijn deelname aan het televisieprogramma X on the Beach. Hij werd via Instagram benaderd door het castingbureau en verbleef 7 dagen bij het programma. Volgens Van der Laar worden deelnemers vrijwel voortdurend gefilmd en dragen ze de hele dag een microfoon. Vooral het contact met de andere deelnemers is hem bijgebleven. Buiten de televisie werkt hij in de bouw en achter de bar in Schravenzande. En wil je nou het volledige verhaal van Gijs horen? Ga dan even naar wos.nl of download de WOS-app. Dan nog het weer. Het is vandaag een droge dag gebleven zonder al te veel zon en met een temperatuur van zo'n 23 graden. En vannacht koelt het ook af naar zo'n 19 graden. Als we naar morgen kijken zien we wel kans op regen, dan een neerslagkans van zo'n 95% en een temperatuur van zo'n 18 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur, maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een enkele file in de regio. Op de A4 bijvoorbeeld Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein heb je 5 tot 10 minuten oponthoud. Op de A16 Rotterdam richting Breda beland je in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Je doet er hier 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in de regio. De

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een enkele file in de regio. Op de A4 bijvoorbeeld Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein heb je 5 tot 10 minuten oponthoud. Op de A16 in Rotterdam richting Breda beland je in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Je doet er hier 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WOS Verkeer. Tot en met vrijdag 16 oktober zijn er werkzaamheden op het onderpad van de Maasdijk in Schavenzande. Warmtenetwerk Westland werkt dan op meerdere plekken tegelijkertijd aan de aanleg van het warmtenet. Op twee plekken is de weg afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Dit is bij Maasdijk 108A en 174A. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Maasdijk. Fietsers worden omgeleid via de andere kant van de Maasdijk. Er zijn al langer werkzaamheden op het onderpad, waarbij tuinbouwbedrijven aan de aardwarmtebron in Maasdijk worden gekoppeld. Deze werkzaamheden zijn de laatste op het onderpad. Op dit moment zijn er ook nog werkzaamheden op de Groene Weg en de Laan van de Heilige Lambertus, maar die zijn op eigen terrein van glastuinbouwbedrijven. Deze wegen zijn weer vrij voor doorgaand verkeer. Naar verwachting kunnen er in najaar 2026 weer een hoop nieuwe glastuinbouwbedrijven profiteren van de aardwarmte van de bron in Maasdijk. De werkzaamheden die bij dit deel van Warmtenetwerk Westland horen, worden in de loop van 2027 afgerond. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS. Weer.

0: De vroege vogels onder ons luisteren naar De Dagstart. Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren. Zing lekker mee onder de douche. Bij het smeren van je boterham. Of onderweg naar kantoor of de kas. Wij maken je wakker met de lekkerste muziek om je dag op te starten. Ontbijten, pleiten. Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren. De Dagstart. VOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De jaarlijkse sponsorfietstocht Freshride heeft zaterdag €91.000 opgeleverd. De tocht over ongeveer 200 kilometer begon in Maasdijk en eindigde bij bedrijven in de regio. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar onderzoek naar kanker via de Erasmus MC Foundation. Ook het duofietsinitiatief De Sjakies en Vitus Welzijn krijgen een bijdrage. In Terheide is maandagochtend een wandeling gehouden om aandacht te vragen voor suïcidepreventie. Deelnemers aan Walk into the Light liepen vanaf 17:15 over het strand en door de duinen. Een van de betrokkenen is Danielle Steentjes uit Naaldwijk. Zij kampte jarenlang zelf met suïcidale gedachten en werkt nu als ervaringsdeskundige. Deze week zet ze zich tijdens de Wereld Suïcide Preventieweek in om het onderwerp beter bespreekbaar te maken. Westlander Gijs van der Laar kijkt terug op zijn deelname aan het televisieprogramma X on the Beach. Hij werd via Instagram benaderd door het castingbureau en verbleef 7 dagen bij het programma. Volgens Van der Laar worden deelnemers vrijwel voortdurend gefilmd en dragen ze de hele dag een microfoon. Vooral het contact met de andere deelnemers is hem bijgebleven. Buiten de televisie werkt hij in de bouw en achter de bar in Schravenzande. En wil je nou het volledige verhaal van Gijs horen? Ga dan even naar wos.nl of download de WOS-app. Dan nog het weer. Het is vandaag een droge dag gebleven zonder al te veel zon en met een temperatuur van zo'n 23 graden. En vannacht koelt het ook af naar zo'n 19 graden. Als we naar morgen kijken zien we wel kans op regen, dan een neerslagkans van zo'n 95% en een temperatuur van zo'n 18 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een enkele file in de regio. Op de A4 bijvoorbeeld Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein heb je 5 tot 10 minuten oponthoud. Op de A16 in Rotterdam richting Breda beland je in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Je doet er hier 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Dit is de WOS Agenda. Op vrijdag 11 september brengt Comedy Tunes een avond vol snelle, absurde humor door stand-up comedians naar Theater Koningshof in Maassluis. Wouter Monde, Ronald Smink en Tim Hartog maken je gegarandeerd aan het lachen. Tijdens de Nationale Monumentendag zetten er maar liefst 48 Westlandse monumenten op zaterdag 12 en zondag 13 september de deuren wijd open. De locaties en het programma zijn te vinden op de website van Stichting Monumentaal Westland. Op zaterdag 12 september is de Ontmoetingskerk in Naaldwijk een creatief paradijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Ontdek de magie van dans, muziek, theater en beeldende kunst, met als afsluiting een leuke circus-theatervoorstelling. Cabaretier Jan Beuving is op woensdag 16 september terug in de Naald met zijn programma Dekpunt. Verwacht een avond vol scherpe observaties, poëtische liedteksten en een unieke combinatie van wiskundige logica en theaterwarmte.
1: Meer agendatips in onze regio vind je op WOR.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
5: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
4: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er twee keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een enkele file in de regio. Op de A4 bijvoorbeeld, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein heb je 5 tot 10 minuten oponthoud. Op de A16 in Rotterdam richting Breda beland je in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Je doet er hier 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: filmpje, tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip Ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. DOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De jaarlijkse sponsorfietstocht Freshride heeft zaterdag €91.000 opgeleverd. De tocht over ongeveer 200 kilometer begon in Maasdijk en eindigde bij bedrijven in de regio. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar onderzoek naar kanker via de Erasmus MC Foundation. Ook het duofietsinitiatief De Sjakies en Vitus Welzijn krijgen een bijdrage. In Terheide is maandagochtend een wandeling gehouden om aandacht te vragen voor suïcidepreventie. Deelnemers aan Walk Into The Light liepen vanaf 17:15 over het strand en door de duinen. Een van de betrokkenen is Danielle Steentjes uit Naaldwijk. Zij kampte jarenlang zelf met suïcidale gedachten en werkt nu als ervaringsdeskundige. Deze week zet ze zich tijdens de Wereld Suïcide Preventieweek in om het onderwerp beter bespreekbaar te maken. Westlander Gijs van der Laar kijkt terug op zijn deelname aan het televisieprogramma X on the Beach. Hij werd via Instagram benaderd door het castingbureau en verbleef 7 dagen bij het programma. Volgens Van der Laar worden deelnemers vrijwel voortdurend gefilmd en dragen ze de hele dag een microfoon. Vooral het contact met de andere deelnemers is hem bijgebleven. Buiten de televisie werkt hij in de bouw en achter de bar in Schravenzande. En wil je nou het volledige verhaal van Gijs horen? Ga dan even naar bos.nl of download de WOS-app. Dan nog het weer. Het is vandaag een droge dag gebleven zonder al te veel zon en met een temperatuur van zo'n 23 graden. En vannacht koelt het ook af naar zo'n 19 graden. Als we naar morgen kijken zien we wel kans op regen, dan een neerslagkans van zo'n 95% en een temperatuur van zo'n 18 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur, maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: Je geniet lekkerder van de zomer. Met de hits van de WOS.
1: Als je mijn gedachten eens komt.

0: kosten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zes verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
5: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
4: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
6: We hebben judowerte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
4: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: voor de lekkere stapavond, de Dance Club. Van 6 tot 8 op zaterdagavond. Freek en Robert draaien de lekkerste dance classics van toen en de dansende, stampende hits van vandaag. NOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. De jaarlijkse sponsorfietstocht Fresh Ride heeft zaterdag 91.000 euro opgeleverd. De tocht over ongeveer 200 kilometer begon in Maasdijk en eindigde bij bedrijven in de regio. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar onderzoek naar kanker via de Erasmus MC Foundation. Ook het duofietsinitiatief De Sjakies en Vitus Welzijn krijgen een bijdrage. In Ter Heide is maandagochtend een wandeling gehouden om aandacht te vragen voor suïcidepreventie. Deelnemers aan Walk into the Light liepen vanaf 17:15 over het strand en door de duinen. Een van de betrokkenen is Danielle Steentjes uit Naaldwijk. Zij kampte jarenlang zelf met suïcidale gedachten en werkt nu als ervaringsdeskundige. Deze week zet ze zich tijdens de Wereld Suïcide Preventieweek in om het onderwerp beter bespreekbaar te maken. Westlander Gijs van der Laar kijkt terug op zijn deelname aan het televisieprogramma X on the Beach. Hij werd via Instagram benaderd door het castingbureau en verbleef 7 dagen bij het programma. Volgens Van der Laar worden deelnemers vrijwel voortdurend gefilmd en dragen ze de hele dag een microfoon. Vooral het contact met de andere deelnemers is hem bijgebleven. Buiten de televisie werkt hij in de bouw en achter de bar in Schravenzande. En wil je nou het volledige verhaal van Gijs horen? Ga dan even naar wos.nl of download de WOS-app. Dan nog het weer. Het is vandaag een droge dag gebleven zonder al te veel zon en met een temperatuur van zo'n 23 graden. En vannacht koelt het ook af naar zo'n 19 graden. Als we naar morgen kijken zien we wel kans op regen, dan een neerslagkans van zo'n 95% en een temperatuur van zo'n 18 graden. Fijne dag nog.
0: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 9 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lanspach.
4: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
3: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
5: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
3: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horticenter in Naaldwijk.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
4: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost €80 per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
3: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horticenter in Naaldwijk.

0: Zeeland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijlers sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.

Juist in jouw regio. 87.6 FM. Dit is de WOS.

Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horticenter in Naaldwijk.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 12 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 1 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een

taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 2 uur.
3: Mirjam Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide